0: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de 3e verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: de Breda Update.
1: Mijn naam is Tijmen Moelker.
2: De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
8: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelmina Park van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Vliegers vlug, ja, ja, dat ben ik. Hensen Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik poel al, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat. Schenk in

Hey, hallo, mijn naam is Sherry Hormoon. En wat jij coma's hebt benoemd, dat vind ik doodgewoon. Want ik leef voor de fles, ja, ik was pas een baby. Mijn ma dronk zoveel whisky, ze lakteerde Baileys. Op de kleuterschool,

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu. In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken ze 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte $165 miljard.
10: Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: Passion makes me paranoid.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelmina Park van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

hard to say that I'd rather stay away.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8 met een geschatte 165 miljard dollar. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelmina Park van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de 2 onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn 2 agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De 2 agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind.
9: Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen. Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu.
0: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand 2 mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:30 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de 2 aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De 2 grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Een hele goede morgen. Het is een paar minuten na 10 en het is tijd voor uw wekelijkse programma met klassieke muziek hier op Breda Nu. Met vandaag een nieuwe stem. Mijn naam is Ferdinand van Oosthaart en vanaf vandaag mag ik mij aansluiten bij het presentatieteam van Klassiek in en om Breda. Ik vind het een eer dat ik u de komende tijd regelmatig mee mag nemen in de wereld van klassieke muziek. En één ding zal ik u alvast vertellen. Ik ben geen muzikoloog. Ik ben een liefhebber en vooral nieuwsgierig. Juist daarom wil ik met u op zoek gaan naar bijzondere muziek, mooie verhalen en verrassende verbindingen. En in mijn eerste uitzending doe ik het vandaag niet alleen. Ik heb sowieso Henk en Adrie achter de knoppen en we hebben ook een gast. We maken vandaag kennis met hoboïst Thijs van Oosterhout.

0: Ja, we zijn deze uitzending begonnen met een stuk waarin u Heinz Holliger hoorde op Hobo. En de titel van het stuk was Capriccio van Ponchilli, Thijs. Een nummer wat jij zelf hebt uitgekozen. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Waarom heb jij mij dit nummer toegestuurd zo van dit mag je wel draaien, dit is een favoriet van mij?
1: Ja, ik vind dat altijd wel gewoon een lekkere opener of zo. Lekker actief, lekker om de dag te beginnen. Heb je meteen de energie om je dag door te komen.
0: Dus dit is jouw wekker?
1: Dat niet, maar nou ja, ik heb iedere dag wel een andere wekker. Ik zet altijd wel weer iets anders aan. Dus,
0: Oké. Okay. Hey, en Heinz Holliger, dat is een persoonlijke favoriete hobo-speler van jou?
1: Ja, Heinz Holliger is wel... Hij is inmiddels in de 80, denk ik.
0: 85 heb ik gelezen.
1: Ja. En maar hij speelt dus nog steeds, wat wel bijzonder is voor hobo. Maar een hele belangrijke figuur in de hobo-wereld. Heeft heel veel technisch ook voor de hobo betekend. Dus ja, voor iedere hobo is het wel een held eigenlijk.
0: Oké. Okay. Hey, jij bent nu 20 jaar, hè? Jij was een jaar of 7 toen jouw liefde voor de hobo is ontstaan, begrijp
1: ja,
0: ik?
1: Ja, het is overigens hobo.
0: Hobo.
1: Dan weet je het vast.
0: Zei ik het verkeerd?
1: Ja, je zei hobo, maar dat ik vergeef het je.
0: Ja, ja, maar het is de eerste keer vandaag, hè? De hobo. Ja, hey, maar jij was 7 toen jouw liefde voor de hobo ontstond?
1: Ja, eind 7.
0: Eind 7. Wat trok jou zo aan in het instrument?
1: Ja, toch de klank. Die klank is zo bijzonder. En ik vond dat heel erg mooi. Dus toen wilde ik het zelf ook heel graag leren spelen. Dus zodoende ben ik hobo gaan leren.
0: Ja, en daar ben je een beetje in doorgeslagen nu, hè?
1: Ja, wel een beetje, ja.
0: Hey, Thijs, volg jij toevallig het WK voetbal?
1: Nee, niet echt. Maar ik heb gehoord dat Nederland het niet zo goed had gedaan tegen Marokko. Dus...
0: Dat klopt inderdaad. We vlogen er afgelopen week uit tegen Marokko. We verloren na penalties. Dan weet je dat in ieder geval ook. En daarom hebben we het volgende stukje muziek voor u klaarstaan.

0: U hoorde de Marokkaanse muzikant Saïd Kraïbi met het nummer Souleymane of Soulemane, zoiets. Thijs, hij speelt op de oud, ken je dat instrument?
1: Ja, ik weet meer van de westerse muziek, maar de oud is een soort gitaar, heb ik vernomen.
0: Ja, het zou de voorloper zou de luid zijn geweest, heb ik ergens gelezen. Hé, hey, Thijs, jij speelt natuurlijk de hobo. Ik moet het goed uitspreken. Waar komt die naam vandaan?
1: Ja, dat komt uit het Frans, van het Franse woord au bois, wat hooghout betekent. En dat refereert eigenlijk naar de hemelse klank die het instrument had. Dus,
0: naar de hemelse klanken?
1: Ja, ja.
0: Wauw. Ja. Hey, en jij speelt dan die hobo, hè? En ik heb ook begrepen dat jij tegenwoordig ook je toelegt op de alt-hobo.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En de hobo d'amour?
1: Ja.
0: Ja. Wat zijn de verschillen tussen die instrumenten?
1: Ja, dus de hobo, dat is zeg maar de sopraanhobo, zal ik maar zeggen. Dat is een beetje het gebruikelijke instrument. Maar het instrument heeft ook een familie. Dus je hebt de althobo inderdaad. Die is wat groter en wat donkerder van klank. En daartussen zit dan de hobo d'amour. Die wordt helaas niet heel vaak gebruikt in muziek. Het is een beetje een onbekender instrument. Maar die zit daar eigenlijk qua toonhoogte tussen. En die heeft ook een heel warm, liefelijk geluid. Daarom wordt hij ook de d'amour genoemd.
0: Een liefelijk geluid.
1: Ja.
0: Kijk, dat is gelijk een mooi bruggetje naar het volgende muziekstuk. We gaan luisteren naar een muziekstuk van Mahler. Je had het over een onbekend instrument. We gaan naar een redelijk onbekend stukje Mahler luisteren. We gaan namelijk spelen Blumine.

0: Ja, u hoorde de Boston Symphony Orchestra met een stuk van Mahler, Blue Moon. Thijs, zijn er bepaalde componisten waar je graag muziek van speelt?
1: Ja, ik hou altijd wel van de afwisseling om tussen componisten een beetje te wisselen met spelen. Dus ook binnen het klassiek genre, zeg maar, om te wisselen tussen verschillende periodes. Dus ja, ik hou wel van Bach, vind ik altijd erg leuk om te spelen. En Pasculi, ja, dat is niet zo'n bekende componist. Dat is ook een hobo-virtuoos die veel stukken heeft geschreven voor hobo. Dus dat is ook altijd leuk om daar mee aan de slag te gaan. En ook een beetje de wat romantischere kant van het instrument. Dus ik hou heel erg van de afwisseling. Dus ja.
0: Ik heb je nu al een paar keer het woord romantisch horen zeggen. Ben je een romanticus?
1: Ja, ze zeggen het.
0: Ze zeggen het. Oké. Okay. Hey Thijs, jij bent geboren in Breda.
1: Ja, klopt, ja.
0: En je komt uit een muzikale familie.
1: Ja.
0: Hey, jouw vader speelt een instrument. Wat speelt jouw vader?
1: Ja, mijn vader die speelt piano en ook een beetje orgel. En ik heb nog twee broers. Dus ik ben de jongste thuis. Bob, dat is de middelste broer, die speelt fagot. En mijn oudste broer die speelt viola da gamba. En dat is een... ja. Ik hoop dat hij niet luistert. Het is een soort cello, alleen dan uit de barok. Eigenlijk vertaald is het een beenviool. Dus je klemt hem tussen je benen om hem te bespelen. Maar hij lijkt een beetje op een cello.
0: Hij lijkt een beetje op een cello. En hij heeft ooit voor dat instrument gekozen omdat hij van garnalen houdt. Begreep ik dat nou goed?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, in de nieuwe vesten heb je altijd een open dag. En dan kun je instrumenten uitproberen. En toen zag

0: hier een bordje met gamba hangen. Toen dacht hij, van die garnalen, die zijn lekker. Dus toen is hij daar gaan kijken. En uiteindelijk is hij dat instrument ook gaan bespelen. Dus ja.
1: Kijk, zo krijg je inspiratie uit verschillende onverwachte hoeken. Hè?
0: Exact.
1: Ja. We gaan luisteren naar een ander blaasinstrument. We gaan naar de trompet.

0: De Trumpet Voluntary van de Royal Philharmonic Orchestra in Londen hoorde u net. En voordat jij kwam, Thijs, in deze uitzending, wat ik echt heel erg leuk vind, had ik eigenlijk een thema bedacht voor vandaag. En dat was dan zeg maar een beetje alles rondom 5 juli.
1: Ja.
0: Ja, en ik had dit dan gekozen omdat 1 juli Prinses Diana, ik weet niet of je die kent.
1: Van naam.
0: Van naam, ja. Die zou 1 juli 65 zijn geworden. Zij is natuurlijk overleden een aantal jaren geleden. En dit nummer werd gespeeld op haar huwelijksplechtigheid bij het uitlopen van de St. Paul's Cathedral. En dit stuk is natuurlijk geschreven door Jeremiah Clark in 1700. En hij ligt dan ook weer begraven in die kerk. Dus zo komt alles weer leuk samen, zeg maar. Hey, een trompet, een hobo, dat zijn blaasinstrumenten. En hoe heet het? Ik heb mij laten wijsmaken dat je die twee instrumenten eigenlijk op een verschillende manier bespeelt als het gaat over blaastechnieken.
1: Ja, dat klopt wel. Sowieso heb je, wat wel hetzelfde is, is het concept ademsteun. Dat is dat je vanuit je buik speelt eigenlijk. In je buik zit je middenrif en door die gecontroleerd te bewegen blaas je de lucht zeg maar door het instrument. Dat is hetzelfde. Maar verder zijn het echt totaal andere instrumenten op het gebied van hoe je klank maakt. Dus een trompet heeft echt een mondstuk. En nou, ik ben zelf geen trompetist, maar je speelt dus met je lippen tril je zeg maar door dat mondstuk heen en zo ontstaat geluid. En dan heb je ventielen, 3 ventielen waarmee je dan van toon verandert. En ook met je lip zelf kun je de toon veranderen. En met hobo heb je een rietje, of eigenlijk een dubbel riet. Dus je hebt 2 stukjes hout die zijn op elkaar gebonden. En als je dan daarop blaast, dan gaat dat trillen. En zo ontstaat dan geluid. En hobo heeft dan heel veel kleppen om verschillende tonen te kunnen spelen.
0: En dat rietje voor de hobo, dat maak je zelf?
1: Ja, helaas wel, ja.
0: Die zijn niet kant-en-klaar te kopen in een muziekwinkel?
1: Ja, dat kan wel. Alleen, dat is ten eerste heel erg duur. En rieten zijn toch ook iets heel persoonlijks. Iedereen heeft een eigen voorkeur voor wat voor rieten dat je fijn vindt. Dus zelf maken is wat dat betreft wel fijn, maar ook een uitdaging. Want je komt altijd handen tekort, zullen we maar zeggen, tijdens het maken van rieten.
0: En met je eigen gemaakte riet bepaal je dus ook je eigen klank?
1: Ja, min of meer wel. Kijk, dat riet is natuurlijk een natuurproduct. En ieder rietje klinkt net anders. Dus je hebt nooit de volledige invloed op het geluid wat je krijgt. Maar je kunt dat op zekere mate dat beïnvloeden, ja.
0: Oké. Okay. We gaan naar een ander instrument luisteren. We gaan namelijk luisteren naar de cello. Heb je iets met cello?
1: Ja, mooi instrument. Ik hou er wel van. Ja, zeker.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. We gaan namelijk luisteren naar Johann Sebastian Bach. Een cello suite nummer 1 in G-majoor. Het wordt gespeeld door Janos Starker.

0: U hoorde Janos Starker en wat ik er straks al zei over 5 juli. Hij is vandaag op de kop af 102 jaar geleden geboren. 5 juli 1924. We hadden het net over ademtechnieken. Circular breathing is dat onder andere. En ook, en dan ga ik het toch zeggen, dat woord. Embouchure. Zei ik het goed?
1: Dat was best netjes. Zeker.
0: Oh, kijk, dat is best netjes. Ja, hobo, ik krijg gewoon taalles hier ook gewoon. Hè?
1: Nou, ik spreek geen Frans hoor.
0: Ik ook maar een heel klein beetje. Hey, maar kun je eens iets meer zeggen over bepaalde technieken die je toepast op de hobo wat betreft ademen?
1: Nou, dus je noemde hem eigenlijk daarnet al. Circular breathing, dat is altijd wel een leuk trucje als hoboïst om uit te halen. Dat houdt namelijk in dat je inademt terwijl je uitblaast. Nou kan dat, fysiek is dat onmogelijk, omdat je, ja, je middenrif die zorgt eigenlijk voor de in- en uit, in- en uit ademhaling, zeg dat goed. En die kan geen twee kanten op bewegen, als een spier natuurlijk. Dus wat je doet, is je houdt een beetje lucht in je wang. En terwijl je inademt, pers je die lucht uit je wang door die hobo heen. En dan zou je in theorie dus oneindig lang door kunnen spelen zonder lucht tekort te komen. Dus dat is altijd heel erg leuk als je een hele grote frase moet spelen of zo. En je moet eigenlijk ademhalen, dat je het gewoon doet terwijl je doorspeelt.
0: Maar ben je dan ook in staat om bijvoorbeeld, als je stel dat ik een uur achter elkaar zou moeten optreden, dat je dan inderdaad ook je liptechniek zeg maar een uur kan volhouden? Want dat is volgens mij ook best inspannend.
1: Ja, dat is inderdaad heel zwaar. Dus op een gegeven moment houdt het dan toch op. Omdat je, dat embouchure is best wel precies in je mond. Dus die spieren die worden op een bepaald punt toch moe. En dan kun je niet meer spelen. Maar dat is iets wat je in de loop der jaren bouwt dat op. Dus toen ik begon met spelen hield ik het nog geen 5 minuten vol. En nu speel ik zoveel dat ik eigenlijk nauwelijks nog echt heel moe word. Dus
0: En dat zijn, neem ik aan, ook technieken die je dus leert op het conservatorium waar je nu studeert.
1: Ja, zeker. Dat zijn allemaal dingen die je daar fine-tuned eigenlijk. Dus de basis heb ik geleerd op de Nieuwe Vest in Breda bij mijn oud-docent Victor Kruis. En op het conservatorium haak je daarop door. Dus, ja.
0: Hey, en op het conservatorium krijg je les van Aisling Casey.
1: Ja, de eerste hoboïst van de radio, ja.
0: De eerste hoboïst van de radio.
1: Ja, ze speelt bij het Radio Philharmonisch Orkest. Ja.
0: Oké, en dankzij haar ben je eigenlijk een beetje landelijk doorgebroken, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja, min of meer wel, ja. Doorgebroken is een groot woord. Maar, ja,
0: want we hebben vandaag te maken, lieve mensen, met een jonge held van Podium Klassiek.
1: Ja, dat is, inmiddels ben ik een oude held hoor. Dat is alweer een behoorlijke poos geleden.
0: Dat is al bijna 2,5 jaar terug, hè?
1: Ja.
0: Januari 2024. Is dat dat moet een mooie ervaring geweest zijn voor je?
1: Absoluut, zeker. Heel erg bijzonder. Ik keek dat programma altijd al wel gewoon op de tv. En ik ging een keer dus naar mijn hoofdvakles en mijn docent vroeg van, ken je dat programma? Ik zeg, ja zeker. Hij zegt, ken je ook de rubriek Jonge Held? Ik zeg, ja, ze zegt, zou je dat leuk vinden om te doen? Dus toen was ik wel meteen verkocht natuurlijk. Dus heb ik een video ingestuurd naar de redactie. En toen mocht ik langskomen.
0: Kijk, en nu gaan we luisteren naar wat je daar gespeeld hebt. Je speelde samen met Marieke Zandvliet op piano.
1: Ja.
0: Dat klopt. En jullie speelden het stuk Fantasie van Carl Nielsen. Dat klopt ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja? Ja.
0: Nou, dan gaan we er nu naar luisteren.

0: Is dit nou een optreden, Thijs, wat je nog vaak terugkijkt?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is, als je jezelf terugluistert, het is een beetje hetzelfde als je eigen stem terugluisteren. Dat is vaak niet zo prettig. Nu moet ik zeggen, ik kon er nu al van genieten hoor. Als het langer geleden is, dan is het beter om naar te luisteren. Dus, en ook een beetje nostalgisch natuurlijk.
0: Nu al, je bent 20. Nu al nostalgisch.
1: Ja, ik ben een oude ziel hoor.
0: Hey Thijs, de aanleiding voor jouw bezoek aan de studio vandaag is natuurlijk jouw optreden vanmiddag bij Prinsenhagen Klassiek.
1: Ja.
0: Ja, want luisteraars, we hebben natuurlijk altijd het vaste item, de agenda in deze uitzending van Klassiek in en om Breda. En vandaag, vanmiddag 5 juli, vindt dus in Prinsenhagen de 5e editie plaats van Prinsenhagen Klassiek. We hebben 13 tuinen en 2 schitterende locaties waar u kunt genieten van klassieke muziek. Met evenveel zoveel gezelschappen. En jij gaat met een aantal vrienden en je vader vanmiddag optreden.
1: Ja, klopt, ja.
0: Wat ga je precies doen?
1: Ja, dus we gaan 3 stukjes barokmuziek spelen. Het eerste stukje is van Bach, dus dat is een beetje de Duitse barok. En dan spelen we daarna een Händel hobo concert. Händel is geboren in Duitsland, maar heeft een heel groot deel van zijn leven in Londen in Engeland gewerkt. Dus valt een beetje onder de Engelse barok. En we sluiten af met een dubbel concert voor 2 hobo's van Antonio Vivaldi. Dus dat is de Italiaanse barok. En dan speel ik samen met Annemarieke Zijlstra. Dus een goede vriendin van me. En een fantastische hoboïste. Die cum laude is afgestudeerd aan het conservatorium van Den Haag. Dus ik voel me vereerd om met haar samen te mogen spelen straks.
0: Kijk, en je speelt ook met een aantal vrienden uit het Euregio Concert.
1: Het Euregio Jeugdorkest. Dat is
0: orkest,
1: mijn voormalige jeugdorkest waar ik 5 jaar heb gespeeld. Dus dat is heel erg bijzonder om met hun samen dit zo te mogen doen.
0: Dus, ja. En het Euregio Orkest, dat is echt een Nederlands orkest? Of is dat, zoals de naam ook al doet vermoeden, echt een samengesteld orkest uit...
1: Ja, het is een samengesteld orkest tussen Nederland en België. En dan heb je repetitieweekenden waarbij je met elkaar samenkomt. En dan repeteer je daarvoor en dan speel je een aantal concerten. Soms maken ze nog een tournee. Dus we zijn afgelopen zomer naar Wenen op tournee geweest. Daar hebben we op het Summa Cum Laude Festival gespeeld. Dat is eigenlijk een soort concours ook. We hebben de eerste prijs gewonnen. Dus officieel zijn we ook wereldkampioen geworden daar. Mochten we spelen in de Gouden Zaal van de Muziekverein. Een prachtige zaal daar. Die ook overigens ieder jaar te zien is bij het nieuwjaarsconcert op tv. Dus heel bijzonder om daar te spelen. En als winnaar mochten we ook in het Wiener Concerthaus spelen daar. Een gigantische concertzaal. Dus dat was heel erg bijzonder. Ja, echt kippenvel als ik daar aan terugdenk.
0: Dus jij bent al een aantal vinkjes aan het plaatsen bij doelen die je wilt bereiken in je leven, volgens mij, als ik je zo beluister.
1: Nee, je kunt er op tijd mee beginnen.
0: Dat is helemaal waar. Je kan er beter op tijd mee beginnen, inderdaad. We gaan naar een volgend muziekstuk, lieve dames en heren. We gaan luisteren naar een muziekstuk van Ferdinand Ries. Want er zijn heel veel muzikanten, componisten die mijn voornaam dragen. En het lijkt me leuk om elke uitzending die ik voor u mag presenteren een Ferdinand te introduceren. En vandaag is dat dus Ferdinand Ries. Een bijzonder componist, leerling, vriend en assistent van Beethoven. En misschien is hij daarom wel een beetje in de schaduw blijven staan van die Beethoven. Maar toch heeft hij hele mooie muziek gemaakt. We gaan luisteren naar het menuetto uit zijn 6e symfonie.

0: Ja, u hoorde een stuk van Ferdinand Ries uitgevoerd door het Zürich Kamerorkest. Thijs, over 10 jaar, waar sta je dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is altijd een beetje een gevaarlijke vraag om te stellen aan een muzikant. Het is een beetje een onzekere tijd als artiest. Ook omdat er wordt natuurlijk veel bezuinigd op cultuur. En een orkestbaan, dat zou heel erg leuk zijn. Maar die kans is niet zo heel groot om te winnen. Omdat er vaak maar is 1 positie bijvoorbeeld voor eerste hobo. En als daar audities voor zijn, dan zijn er misschien wel 50 auditanten. En 1 iemand krijgt die baan. Dus een orkestbaan zou de absolute droom zijn. Maar ja, we moeten ook kijken of dat natuurlijk haalbaar is. En verder kamermuziek vind ik heel erg leuk. Ik heb vorig jaar op het conservatorium met 4 andere mensen een blaasquintet gevormd. Waar we aankomend jaar concerten en competities mee willen gaan doen. Dus hou dat zeker in de gaten. Dus dat is ook heel leuk om met kamermuziek bezig te zijn in kleinere ensembles. Dus dat. En verder lesgeven is natuurlijk ook een mooi aspect. Om weer een nieuwe generatie kennis te laten maken met die hobo. Dus dat een beetje.
0: Oké. Hey, en aan het begin van de uitzending hebben we het gehad over andere instrumenten die je bespeelt. We hebben het gehad over de althobo en de hobo d'amour. Hoe heet het? Ik heb ook gelezen dat je als bijvak ooit piano hebt gespeeld.
1: Ja, dat klopt ongeveer. Ik heb op het conservatorium inderdaad 2 jaar piano les gehad. Maar ik zou me nou niet echt een sterpianist willen noemen. Ik was wel blij als ik de juiste toetsen raakte. Ik ga volgend jaar barokhobo als bijvak nemen. Dus dat is wel leuk, want de muziek die ik dus vanmiddag ga spelen, dat is eigenlijk geschreven voor barokhobo. Het is eigenlijk een ander instrument. Veel minder geavanceerd dan de hobo's waar we nu op spelen. Dus dat is heel erg leuk. Daar heb ik al heel erg veel zin in om dat te gaan doen.
0: Nou, dan gaan we daar zo meteen nog heel even over door. Dan gaan we nu naar een stukje muziek luisteren wat gespeeld wordt door Alfred Brendel. De pianosonato nummer 8 in C minor, de pathetiek 3 rondo allegro.

0: Ja, het is al 7 minuten voor 11, Thijs. De tijd vliegt hier. Nogmaals, vanmiddag ben je te beluisteren op Prinsenhagen Klassiek. Het begint om 1 uur op de Haagse Markt voor luisteraars die daar naartoe willen gaan vanmiddag. En er wordt geadviseerd te komen met de fiets.
1: Ja.
0: Ja, 3 keer ga je optreden vandaag. En je hebt net al verteld, hè, wat je een beetje gaat doen. En we hadden het hiervoor ook even over, Thijs, over 10, 15. En je hebt het gehad over orkesten en kamerorkesten. Maar je kan natuurlijk ook gewoon solo gaan spelen, of niet?
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk helemaal leuk. Die kans is nog kleiner, maar staat wel een beetje op het verlanglijstje. Dus er zijn fantastisch mooie hobo-concerten geschreven. Ik ga er dus vanmiddag 2 daarvan spelen. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen luisteren natuurlijk. Maar dat zou zeker een droom zijn om meer solo te spelen.
0: Want wat jij vorig jaar met het Deventer Kamerorkest hebt gedaan, dat is een soort van solo optreden,
1: toch? Dat is zeker een solo optreden, ja.
0: Ja. En naar dat stuk muziek, niet jij zelf, maar wat je daar gespeeld hebt, daar gaan we zo meteen het programma mee afsluiten. Ik wil je bedanken. Waarom heb je voor dat stuk gekozen trouwens? Nog even één vraagje.
1: Ja, ik vind dat een heel erg mooi concert met de heel veel mooie afwisseling. We gaan zo meteen 1 deel luisteren, maar een mooie afwisseling tussen de delen, zeg maar de vibe die ieder stuk geeft, is heel erg bijzonder. Het eerste stuk is heel dramatisch en het tweede is heel mooi lyrisch. En het laatste deel is gewoon een spetterende afsluiter. Dus we gaan zo meteen naar het prachtige lyrische deel luisteren, heb ik begrepen. Dus, maar erg leuk concert ook om te spelen. Dus,
0: ja, gezien de tijd gaan we het niet helemaal redden om het af te spelen, want het nieuws van 11 uur komt er alweer aan. Ik ga je bedanken voor je aanwezigheid vandaag, Thijs. Ik vond het een eer om je in de studio te hebben vandaag bij mijn eerste uitzending. Ik ga je heel veel succes wensen vanmiddag bij Prinsenhagen Klassiek.
1: Dank je wel.
0: En dames en heren thuis, mocht u nog tips hebben voor onze agenda, kunt u altijd een bericht sturen naar klassiek@inenombreda.nl. En we gaan afsluiten met een stuk gespeeld door wederom Heinz Holliger, waar we ook mee begonnen zijn. En ga maar mij eventjes corrigeren als ik het verkeerd zeg. De titel van het stuk is Gracioso. Ja?
1: Ja.
0: En dames en heren, volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe klassiek in en om Breda. Bedankt voor het luisteren. Fijne zondag. En als u naar Prinsenhagen gaat, heel veel plezier vanmiddag.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Veven Marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
12: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met Yvonne Ton.
13: Goedemorgen allemaal, welkom bij Zomergrensgeluiden.
5: In de maanden juli en augustus laten we een aantal eerder uitgezonden programma's met interessante gasten opnieuw horen. We beginnen vandaag met theatermaakster Simone de Kuyper. Ze is ook regisseuse en schrijft teksten. Haar artistieke inbreng komt onder andere tot uiting bij theaterwerkplaats Tiuri, waar ze acteurs met een beperking begeleidt. Ze werkt graag op locatie, vanuit het verhaal van die locatie, de energie die er hangt of de gebouwen en bomen en planten en bloemen die er staan. Verder brengt ze de geschiedenis graag tot leven in theatrale routes, scènes en voorstellingen. In november vorig jaar sprak Simone met René Ohme.
13: Wij schrijven het jaar 1982, zo rond kerstmis, een klas met kleuters ergens in Terheiden. Een leuke sfeer uiteraard. De juffrouw stelt voor om een kerstspel te gaan doen waarbij ieder kind een bepaalde rol heeft. En ze vertelt een verhaal van iemand die de laatste kerstboom koopt, waardoor het gezin, gespeeld door de kleuters, ernaast zou grijpen. Een verlegen meisje van 4 krijgt een rol waarbij ze alleen maar heel boos moet kijken. Want het is nogal wat, kerstmis zonder kerstboom. Iedereen lachen. En het meisje denkt, hé, blijkbaar kan ik door mijn spel mensen aan het lachen krijgen. Het meisje van toen zit nu tegenover mij, is nu een 40er en is vandaag mijn eerste wintergast. En ze is inderdaad iets gaan doen in toneel en drama. Simone de Kuyper, theatermaakster, regisseuse, docent, actrice en schrijfster van teksten. Een uur lang is zij hier in de studio om met mij te gaan praten. Techniek is aan handen van Henk Schiering en Adrie Lips. En alle luistermogelijkheden vind je op onze site grensgeluiden.nl. En post voor dit programma naar info@grensgeluiden.nl. Simone, zeer welkom bij ons in de uitzending.
14: Dankjewel, heel erg leuk om te mogen zijn.
13: Ja, dat is een hele vroege herinnering, hè? Een hele scherpe herinnering. Hoe is die bij jou opgeslagen? Want dat is best wel wonderlijk zo.
14: In beeld. Ik zie het nog voor me, dat podium in de Zeggenwijzer waar ik op school zat. Tafels en een juf die de tekst voorlas, die op het randje van het podium zat. En zei, nou moet jij Simone, ga maar, want ik lees dan voor en dan speel jij wat ik zeg. En dat deed ik. En toen zei ze, ja, ga maar goed voor op het podium staan. En ik weet nog wat ik dacht, oké. Dit is mijn moment. Ik ga dit doen. En toen deed ik het. En toen de zaal zat vol, ook met oudere leerlingen. En iedereen moest lachen. En ik dacht, wauw.
13: Ja. Hoe scherp is zo'n herinnering? Want dan denk je van, ja, dat heb je wel vaker. Hè? Dat je denkt van, hé, ik was 4 of 5 jaar. Hoe kan ik dat in godsnaam zo hebben opgeslagen?
14: Ja, ik denk heel scherp. Ik denk, ze hebben het wel eens over kernherinneringen. Ik denk dat dit er een is.
13: Die, ja, dat lijkt me ook.
14: Ja, die is heel goed blijven hangen. Ja, ik weet nog hoe alles daar was. En ook dat ik dacht van, het was echt wel groot. Een soort van, dit is belangrijk voor mij. Hier moet ik iets mee. Ja. Bijna al, ja.
13: Terheide, was dat de place to be? Je bent tot je 17e in Terheide gebleven, begrijp ik.
14: The place to be. Nou, er was in ieder geval wel heel veel te doen. Ik had er heel veel hobby's. Ik speelde piano. Ik zat op blokfluitles. Ik zat op het kinderkoor. Ik deed aan tafeltennis, turnen, gymmen heb ik ook nog gedaan. Dus er waren heel veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien. Dus in die zin was het voor mij wel de place to be. En overzichtelijk, van alles was maar één.
13: Ja, natuurlijk een hele dorpse omgeving, hè? Net buiten de stad hier. Natuurlijk totaal anders dan de hectiek van de stad. Kon je dat als kind ook een beetje merken, dat je in een hele rustige dorpse omgeving zat?
14: Ja, het was wel mijn ouders die kwamen eigenlijk allebei uit de stad. Mijn moeder uit Den Bosch en mijn vader uit Den Haag. Die waren naar het Terheide verhuisd vanwege de goede mogelijkheden om een woning te kunnen kopen. Er waren heel veel mensen uit Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen die ook daar gingen wonen. Dus het voelde eigenlijk meer als een soort van pioniersdorp, zal ik maar zeggen, waar wij terecht kwamen. En dat maakte het ook wel fijn en een beetje zo nieuw en vrij gevochten. En het was wel een clash met het oude stukje van het dorp, wat aan de andere kant van de hoofdstraat lag. Die hadden ook een eigen basisschool. Wij hadden er ook een, allebei katholiek onderwijs. Maar ja, je ging echt aan de ene kant van de school, van de hoofdstraat naar school. Mm. En daar speelde het zich ook vooral heel erg af. Was dat rustig? Ja, ik kon heel veel op straat spelen.
13: En er was, want jouw vader was, die werkte bij het ministerie van Financiën, had ik begrepen. Wat deed je moeder nog?
14: Mijn moeder was thuis bij ons huisvrouw. En die zorgde voor alles eigenlijk thuis.
13: En hadden ze veel last met jou?
14: Ik denk niet dat ze heel veel last met mij
13: hadden. Of was je een beetje introvert?
14: Ik was een vrij dromerig kind. Ik vond het best spannend om me te begeven in een groep. Dus dan, ik weet nog wel mijn eerste dag op de kleuterschool. Toen dacht ik, ik kan misschien wel mee een tikkertje doen. Want volgens mij zijn ze dat dan aan het doen. En er zei iemand, ik doe dit en dat met die en die. En dan was ik eigenlijk te verlegen om daarbij aan te sluiten. Dus om
13: dat een soort onzekerheid die door je leven is blijven gaan?
14: Ik denk het wel. Dat is nog steeds wel iets wat speelt, zeg maar. Wat ik wel lastig vond. Ik heb wel leren dealen met het leuk omgaan met andere mensen. Dus ik heb daar wel tools in gekregen. En theater heeft me daar ook wel bij geholpen.
13: Heeft dat introverte van een kind, is dat een goede basis voor misschien een artistiek beroep juist daardoor?
14: Ik denk het wel, omdat ik ook heel veel tijd besteedde aan lezen. En een beetje in mezelf, kleine stukjes spelen, belevingswereld was vrij groot. Ik denk voor mij was het wel heel... Heel goed. Ja, goed is een beetje gek om te zeggen. Maar ik had wel mijn eigen wereld. Ja.
13: Dus die verbeelding die zat al heel vroeg in je jeugd.
14: Zeker, ja.
13: Nou wilde je eigenlijk aanvankelijk cabaretier worden.
14: Klopt, ja.
13: Hoe komt dat dan ineens bovendrijven?
14: Ik denk dat het kwam... Wij kregen op de middelbare school was er een... abonnement voor het Concordia, toen nog. Concordia, ja, dames en heren, Concordia. Dan kon je zeg maar naar een voorstelling. En ik had Brigitte Kaan erop gekozen. En toen zag ik haar daar in haar eentje zo dat podium bespelen. En het was heel grappig. En naast mij zat iemand en die had zo de slappe lach. In zijn eentje was die gekomen. En ik was ook met een paar vriendinnen. Het was zo geweldig. En toen dacht ik, wauw. Dit wil ik ook.
13: Ja. Ja, zit daar ook wel een beetje dat theatergevoel in? Van je bent dan publiek, maar goed. Je kijkt naar iemand die de zaak toch kan bespelen in er eentje.
14: Ja, ik was echt onder de indruk van... dat weet ik ook nog wel. De manier waarop zij dan die hele zaal in de slappe lach kreeg. Ik vind dat nog steeds... Lukt. Ja, wonderlijk. Ja.
13: Ja. Wat heel belangrijk is, want je refereerde daar al een beetje aan net in het begin. Van je houdt heel veel van collectieven, van groepen. En wat ook een beetje blijkt, dat bleek ook al tijdens ons voorgesprekje, van je bent nogal veel afgewezen.
14: Ja, ja want ik...
13: Ook in je carrière eigenlijk, hè?
14: Ja, zeker. Want ik ging natuurlijk auditie doen voor de Kleinkunstacademie. Nou, dat had ik toch niet gered. Ik ging auditie doen voor de toneelschool. Dat is twee keer gebeurd. Beide keren afgewezen. En dat lag ook vooral wel aan het ongemak wat ik voelde zeg maar, bij die audities. Dus dan werd ik echt super onzeker. Vond ik het heel lastig om krachtig te gaan staan. En ik ontdekte later eigenlijk pas dat het ook mijn vorm niet was. Dus ik vind toneelspelen heel leuk. Maar eigenlijk zit daar niet mijn echte kracht.
13: Nee, je wilde eigenlijk toch meer maakster worden. Theatermaakster. Dus dat is toch een heel andere tak van sport.
14: Is
13: dan
14: iets anders, ja.
13: Acteren natuurlijk, hè? Ja.
14: Klopt. En ik wilde heel graag een soort van verandering teweeg brengen. Dat had ik ook heel erg. Dus ik wilde een boodschap geven. En dat... kan je vooral als maker, als acteur, kan je natuurlijk prachtig spelen. Maar als maker ben je natuurlijk degene die toch bepaalt wat er gaat gebeuren. Ja. En dan kan je echt je stempel drukken.
13: Dus de rol van de marionettenspeler is voor jou belangrijker dan de pop zelf?
14: Ja, alhoewel de pop wel ook heel erg belangrijk is. Ja.
13: Ja, de pop moet het doen, hè?
14: De pop moet het doen.
13: Op de planken. Ja,
14: ja en de pop is ook de inspiratiebron vaak. Ja. Dus ja...
13: Nou, je hebt ook de muziek uitgekozen, heb ik gevraagd, voor dit uur. Het is heel, heel gevarieerd, moet ik zeggen. Het gaat echt van een beetje klassiekerig naar hedendaagse stukken. En het eerste wat je koos, dat was Distance.
14: Ja.
13: Van Apache Geoffrey. En waarbij gezegd moet worden dat die Apache, ik weet niet of dat goed uitspreekt, maar Dat is de producer. En die Geoffrey is dan een zanger uit Canada die het stuk vertolkt.
14: Ja, Apache.
13: Hoe kom je eraan?
14: Ja, nou.
13: Want ik kende het helemaal niet.
14: Nee, het is iets wat ik eigenlijk via mijn man te pakken heb gekregen. Die luisterde het. Dit is uitgekomen in de coronatijd. En wat Apache eigenlijk doet, het zit in een reclame van een bepaald elektronisch apparaat. Daarin combineert hij zeg maar echt zo'n knijterharde dansplaat met klassiek. En dat is gewoon heel fijn. Er zit een hele harde beat in. En dit is in corona uitgekomen. Het gaat heel erg over de afstand die we toen voelden met elkaar. En het is ook muziek die ik heel erg heb gebruikt bij het maken van een voorstelling.
13: Want die coronatijd heeft ook invloed gehad op wat je maakte misschien. Of je kon ook nergens naartoe, hè?
14: Ja, dat was heel. Ik vond dat heel lastig, zeg maar. Je kan eigenlijk niks. Want je zit gewoon thuis.
13: Je kon ook geen voorstellingen doen.
14: Nee. Ik vond mijzelf in coronatijd karaoke zingen terug achter een laptop. Om nog een beetje zo te voelen van, ik doe nog iets. Maar nee, het was heel ellendig. En we moesten, ik werkte bij Theory natuurlijk. We waren dicht, tot groot verdriet van iedereen. En toen op een gegeven moment mochten we weer werken. Maar dan hadden we allemaal van die afgeplakte vlakken op de vloer waar mensen dan in mochten staan.
13: Anderhalve meter.
14: Dus ik heb iets gemaakt toen wat buiten ook veel was. Ik dacht, nou, dan kan in ieder geval iedereen op anderhalve meter van elkaar zitten en veilig ademen. De deur stond ook open in de zaal. Het was best wel pittig. Maar het gaf ook heel veel inspiratie. Dus het is, ik bedacht dingen met winkelwagentjes, omdat het enige uitje was eigenlijk naar de supermarkt. Dus het was eigenlijk ook heerlijk daarna. Okay. Maar toen het weer mocht, dat was het vooral. Die euforie van, oh, we mogen weer. Oh, ja. Zo dat.
13: Nou, in ieder geval coronatijd weer spiegelt in dit nummer Distance.
14: Ja.

0: Ja, dat gaat even de huiskamer in, denk ik. Op de vroege zondagochtend. Apache en was de producer. En Geoffrey is de zanger van Distance. Dat heeft allemaal te maken met de keuze van mijn wintergast. Je luistert naar de eerste aflevering van Wintergrensgeluiden. En mijn gast is theatermaakster en regisseuse Simone de Kuyper. Simone, we hadden het net over het feit dat je vrij veel bent afgewezen. Dat heeft waarschijnlijk wel wat gedaan met je motivatie uiteindelijk. Toch zie ik altijd de persoon niet los van hetgeen wat hij doet. En dan denk ik ook van, zijn er bepaalde gebeurtenissen die in jouw leven als rode draad, ja, die min of meer jouw werkwijze in het theater bepaald hebben als maakster?
1: Nou, ik denk dat het ook toen ik werd afgewezen voor de Kleinkunstacademie, toen moest ik natuurlijk een ander pad gaan bewandelen. Want er moest wel een studie gekozen worden natuurlijk, was heel belangrijk. En toen voelde ik dat ik het ook belangrijk vond om iets voor mensen te doen. Of iets met mensen. Of ik zei toen altijd, ik wil mensen helpen. Ik weet niet of dat een goede benaming is, maar dat was er ook heel erg. Dus toen ben ik begonnen op de SPH, Sociaal-Pedagogische Hulpverlening. En daar was ik eigenlijk na een week, dacht ik al, oh nee, dit is toch niet het goede. Want dan is het echt wel een beetje zo. Voor mijn gevoel was het veel zorg en toch meer het dagdagelijkse. En toen voelde ik, wil er toch iets van een verandering maken.
0: Maar is dat het idee van dat je eigenlijk toch een scheppend figuur bent en in die zin eigenlijk toch altijd een verhaal wil vertellen en dat je dan in die zorg eigenlijk,
1: ik denk,
0: het idee hebt van, hier ben ik niet op mijn plaats?
1: Ja, ik denk het. Ik vond de mensen waar ik dan voor zorgde, tussen aanhalingstekens, wel heel interessant. Dus ik dacht, wauw, weet je wel, er is nog een hele wereld van mensen die je misschien normaal gesproken in het dagdagelijks helemaal niet tegenkomt. Dat was denk ik vooral de opening die ik voelde en zag. En dat refereert ook terug aan dat je had vroeger in Ter Heide had je het Gruitveld. Dat is een hele grote instelling voor mensen met een verstandelijke beperking en ook wel fysiek. En die waren eigenlijk heel erg betrokken bij de mini-maatschappij die we waren. Dus die kwamen altijd langs en dan dacht ik altijd, dat is toch gewoon geweldig dat je dan zo, kwam er iemand voorbij op een driewieler en die zei dan heel vrolijk, hoi! En dan dacht ik, oh wat heerlijk, deze vibe in die een beetje toch smoezelige jaren 80.
0: Maar dat is de lijn die we straks gaan ophalen, de lijn naar Theorie uiteraard, dat komt straks nog verder in ons gesprek.
1: Mm-hmm.
0: Wat heb je iets van jezelf ontdekt op het moment dat je bijvoorbeeld zat op de Nassau scholengemeenschap en daar ook wat dingen deed met toneel en muziek en waarbij dan ook de naam Frans Baljeu oppopt?
1: Ik mocht meedoen met de schoolmusical. Dat was echt fantastisch. Toen ben ik niet afgewezen trouwens. Dat is een goeie. Dus toen, dat was geweldig. Ja, ik had auditie gedaan en op de Nassau maakten ze altijd een grote, echt een hele grote musical. Eén keer in de twee jaar werd zelf muziek geschreven. Frans Baljeu deed dat. Er was iemand die deed de choreografie en de regie. En dat was echt een totaal theaterspektakel, kleding. Mijn tekendocent maakte de kleding. En toen dacht ik wel, oh, dit is echt fantastisch om onderdeel te zijn van het, en toen wel liefde voor de groep, van zo'n groep, voor zo'n groep. En dan samen dit neer te kunnen zetten.
0: En wat ontdek je dan van jezelf? Dat je een soort leiding kan geven? Of dat je iets kan scheppen wat je anders niet kan? In een collectief of in een groep?
1: Dat ik iets kan brengen wat mensen kan raken. Ja.
0: Ben je daarop uit om mensen te raken met theater?
1: Ja, ik wil wel graag dat het iets, dat het ergens beklijft, dat het iets afgeeft. Of dat ze misschien na gaan denken. Of misschien hun mening veranderen soms. Of dat ze denken, oh jee, zo had ik het helemaal nog niet bekeken. Ja.
0: Dus die kanteling is heel belangrijk. Vind je ook maatschappelijke relevantie belangrijk binnen theater?
1: Ik vind het wel belangrijk.

0: Dat het ergens over gaat, ja. En dat mogen wat mij betreft ook wel grotere thema's zijn.
1: We zitten nu midden in die idiote afschuwelijke polarisatie overal. Hè? Ook politiek, maar ook gewoon iedereen staat blijkbaar tegenover elkaar.
0: Ja, vreselijk.
1: Doe jij iets met dat gegeven binnen jouw theatervorm?
0: Ja, eigenlijk komt altijd wel iets van een maatschappelijk thema doorschemeren in wat ik wil vertellen. En vaak heb ik dat niet in de gaten, maar dan denk ik ineens, het gaat over gender. Of het gaat inderdaad over polarisatie. Of het gaat over over bureaucratie. Of het gaat over dan komt het boven. Zeker. Belangrijk.
1: Ja. Want nog even terug, Frans Beljeu, dat was ook een recensent, dacht ik. En hij was docent op het Nassau.
0: Hij gaf les op de Nassau, muziekdocent, zeer bevlogen. Hij organiseerde ook altijd een songfestival, brugklas songfestival. Dan maakte hij voor elke klas een liedje. Ja, geweldig.
1: Zijn dat de docenten die erbij blijven?
0: Ja.
1: Want iedereen heeft een docent waarvan hij zegt van hey, de rest zijn grijze muizen. Maar die man of vrouw, die heeft mij op een bepaald spoor weggezet.
0: Ik vond wel, als ik me hem herinner, dan haalt het ook echt lastig hoor, mentaal. Hij had ook heel vaak dat er zoveel enthousiasme was, dat hij zeg maar zo de hele klas wist aan te steken. En iedereen echt helemaal in een soort van euforie, herinner ik me ook. Dus dat was wel echt heel speciaal. En dan dacht ik wel van wauw, dit is echt, zo wil ik het ook wel, ja.
1: Op welk moment heb je de keuze gemaakt, dat was waarschijnlijk dan na de Nassau, de keuze gemaakt om uiteindelijk toch door te gaan als maakster, niet als actrice?
0: Dat kwam eigenlijk pas veel later. Ik ben overgestapt naar het cultureel maatschappelijke vorming. De cultureel maatschappelijke vorming opleiding nadat ik een jaar SPH had gedaan. En het is een micro-JL opleiding. Dus dat betekent dat ze heel veel met creatieve vakken doen. En ook meer met groepen. Dus dat past heel erg. Dus het was ook, die opleiding ging eigenlijk over op een kunstzinnige manier een verandering teweeg brengen in de maatschappij. En wij moesten ook een eindstuk maken. En ik weet wel dat ik daar echt heel veel plezier in had. Dus ik ging ook zelf liedjes maken en de teksten schrijven en een vriendin regisseren. En toen dacht ik, dit is echt heel, heel erg leuk. En toen voelde ik wel van, dit is wel wat ik zou willen doen.
1: Ja, er zijn ook mensen om je heen die dat stimuleren, neem ik aan.
0: Ik... Er stond wel. Ik wilde het heel graag. Maar er was nog niet. Er was nog niet iets van een kans voorbij gekomen. Okay. Of zo. Ik was weer terug verhuisd, ook naar Breda. Mijn vriendje had het uitgemaakt. Dus ik terug naar moeder Papot. En toen ging ik eerst heel veel werken. Bij een woningcorporatie voor ouderen overigens. Achter de balie. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar dit is toch ook niet helemaal wat ik wil. Dus toen gingen we reorganiseren. Toen zei de leidinggevende Simone, misschien dat jij dan ruimte kan maken. Want eigenlijk moest ik er niet uit. Want ik was er te lang in. Ja, die organisatie was heel snel gegroeid. Maar misschien is het beter als jij dan ruimte maakt. En dan voor iemand anders. En dan kan jij toch gewoon dat carrièrepad na gaan jagen. Okay. Wat je eigenlijk wil.
2: Ja.
0: Toen ben ik echt heel lang werkeloos geweest. Ik heb eigenlijk niks gedaan. En toen ging ik uit. Toen op een gegeven moment moest ik wel iets. Want toen hield die uitkering ook op. En toen ben ik bij het UWV gaan werken. En daar was iemand en die zei, toen wilde ik eigenlijk daar blijven zitten. En toen kwam ik, het was anders. Nee, ik vond een, sorry, dit is een heel warm verhaal. Ik vond een advertentie in de krant van theatergroep Tosti. Onder leiding van Bert van Gerven.
1: Nou, laten we dat straks even oppakken. Dat we even teruggaan naar muziek. En dan blijkt eigenlijk
0: prima.
1: Dat die naam Vincent Dankelman, die duikt nou in dit uur met muziek twee keer op. En twee keer heel verschillend eigenlijk.
0: Ja.
1: Wie is dat?
0: Vincent Dankelman is een hele goede componist, muzikant, theatermaker, danser. Hij heeft een hele hoop titels om te dragen. Maar hij kan vooral hele mooie muziek maken. Hij werkt ook voor Tiori. En voor mij heeft hij een aantal keren ook muziek gemaakt voor de voorstellingen van Tiori.
1: En dan gaan we het hebben over die, of dan komt dat stuk uit Bubblicious.
0: Bubblicious,
1: ja. Nummer heet Zodat ik jou weer echt kan zien.
0: Ja.
1: En die voorstelling heb je gemaakt met collega Anouk Smulders en de spelers van Tiori.
0: Dat klopt.
1: Gaat het dan zo dat jij zegt tegen Vincent van, joh, ik heb hier het stuk, maak er eens een leuke muziekje bij?
0: Dan gaat het zo dat ik zeg, het gaat hier en hier over. En ik wil één heel mooi liedje. En zou jij dat willen maken? En dan komt hij vaak kijken. En dan noem ik wat woorden. En dan gaat hij aan de gang. En dan heeft hij eigenlijk dit nummer echt heel snel gemaakt binnen één dag. En het is echt heel mooi. En het vat eigenlijk alles samen. En het ontroert me ook heel erg. Dat je dan zeg maar vertelt dat hij komt kijken. En dat het er dan ook gewoon zo uitkomt.
1: Oké, Vincent Dankelman.

als vreemden in een storm. We lopen naast elkaar, maar onze schaduwen raken niet. Twee stemmen in dezelfde wind, zonder dat de een de ander ziet. De lucht is vol van vragen, de stilte die de tijd draagt. Je ogen open, duizend dagen, van alles wat ze kwijtraakt. We spreken maar verstaan niet, woorden botsen als steen op glas. We waren ooit nog vuur, nu zijn we alleen de

0: recht kan zien. Zodat ik jou echt kan zien. Zodat ik jou echt kan zien. Zodat ik jou echt kan zien.
1: Vincent Dankelman, zodat ik jou weer echt kan zien, komt uit een voorstelling met Theorie, met als regisseuse en maakster Simone de Kuiper. En zij is te gast vandaag als wintergast in Wintergrensgeluiden. Theorie, dat is natuurlijk wel jouw ding, Simone. Je hebt al een beetje verteld in welke richting je daar terecht bent gekomen. Theaterwerkplaats voor acteurs en dansers die met een beperking. Maar mijn vraag is een beetje, wanneer heb je eigenlijk een beperking in die zin? Dat jij zegt van, die mensen die willen we bij Theorie hebben.
2: In eerste instantie.
1: Of juist niet natuurlijk.
2: Oh, ja. In eerste instantie is de organisatie opgericht als een dagbesteding. Dus je moet een dagbestedingsindicatie hebben en een verstandelijke beperking. Dus dat eigenlijk, ja. En die beperking zou ik willen zeggen. Want iedereen heeft natuurlijk zijn beperkingen. Dat is ook het interessante dat je daar dan ook zelf mee geconfronteerd wordt als je daar aan het werk bent.
1: Maar wacht even. Ja? Dan is het een kwestie van, het zijn mensen met een bepaalde omschreven beperking die terecht kunnen binnen de jury. Maar werk je dan om die mensen van staat te houden, zal ik maar zeggen? Of werk je eigenlijk naar een productie die ook professioneel gebracht kan worden? Want dat is een heel groot verschil, hè?
2: Ja, zeker. Nee, het is niet dat we zeg maar ze bezighouden.
1: Nee, precies.
2: We willen ook wel degelijk gewoon iets moois met ze maken. En dat ook wegzetten en dat ook tonen in de wereld. Dat is eigenlijk het doel. Dus laten zien dat we allemaal mensen zijn. En in alle vormen en maten. En dat we dus ook allemaal talenten hebben. En dat we allemaal iets te vertellen hebben.
1: En ja, want het is toch gelimiteerd, hè? Het zijn mensen met een beperking, maar het zijn ook mensen waarvan je zegt van, ik zie niet eens dat ze een beperking hebben.
2: Ja, je hebt altijd dus mensen.
1: Dat loopt allemaal door elkaar, hè?
2: Je kan het zien, zeg maar. En soms kan je het niet zien. Ja. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Ja, ze zijn namelijk allemaal heel mooi op hun eigen manier. En dat maakt het ook heel speciaal om daar te mogen werken. Omdat ze allemaal hun eigen zeggingskracht hebben. En hun eigen manier van bewegen, manier van spreken. En dat brengt heel veel diversiteit ook in het theatrale landschap. Als je gaat kijken, dan ontdek je allemaal nieuwe dingen. Je ziet allemaal nieuwe. Mm-hmm. Ja, je wordt overspoeld door een nieuwe wereld eigenlijk.
1: En welke tools heb je nodig als maakster of als regisseuse om die mensen tot wasdom te krijgen? Want je moet meer doen of je moet andere dingen doen dan bij, laat ik zeggen, gemiddelde spelers die dat niet hebben.
2: Om heel eerlijk te zijn, is het enthousiasme wat de spelers van Theorie kunnen hebben vaak al een heel groot gegeven, wat heel fijn is.
1: Nee, maar jij geeft sturing aan hen.
2: Ik geef sturing, ja. En ik zeg eigenlijk altijd, het maakt niet uit met wie ik theater maak. Of dat nou bij Theorie is, of bij een amateurgroep, of met professionals. Eigenlijk doe ik altijd hetzelfde. Dus ik kijk gewoon heel goed naar de mens. Ik kijk goed naar wat iemand kan. En ik laat mijn fantasie de vrije loop. Dus dan kijk ik gewoon naar iemand en denk ik, oh wauw, jij bent ook heel, wat kan jij mooi bewegen. Je is zo soepel. Je zou een prachtige slang kunnen zijn. Of
1: dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Van hoe zoek je nou naar theatrale eigenschappen bij mensen die dat eigenlijk van huis uit misschien helemaal niet hebben. Maar die eigenlijk terecht zijn gekomen bij Theorie. Toch een soort uiting te geven aan hun creativiteit. Althans aan hun theatertalent.
2: Over het algemeen komen ze wel echt met hun talent al binnen. Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen een talent hebben. En ook een theatraal talent.
1: Dus niet zo dat jij ze screent vooraf?
2: We kijken wel natuurlijk of iemand het wil. Want het is nogal wat, hè. Je komt ook echt wel een aantal dagen in de week. Wordt het je werk om te dansen, om te spelen. Dat moet je wel echt willen. En over het algemeen wil je dat graag als je het ook een beetje kan. Dus zo kijken we wel. Er komen ook wel eens mensen die bijvoorbeeld... Dat wordt natuurlijk aan theater een soort van sociaal component toegeschreven. Waarbij gedacht wordt van... Oh ja, het is heel goed voor je sociale vaardigheden om te gaan spelen. Maar heel vaak haken die mensen op een gegeven moment ook wel weer af. En er moet wel iets, zeg maar, aan te zien zijn. Sommige mensen hebben gewoon van nature iets dat je graag naar ze wil kijken. Dat is wel ook belangrijk.
1: Ja, want dan kom ik op mijn vraag van theater is toch een vorm van communicatie. Hè? Hoe je het ook bekijkt. Het is een beeldende communicatie tussen jou als speler en het publiek wat daar zit en kijkt naar jou. En dat het aantrekkelijk moet vinden om te kijken en te luisteren enzovoort.
2: Klopt.
1: Waar ligt dan de uitdaging voor jou? Dat bedoel ik eigenlijk. Waar ligt dan de uitdaging voor jou om met deze mensen iets neer te zetten richting publiek wat er eigenlijk misschien met een vooroordeel zit?
2: Ja, met een vooroordeel. Nou, het is sowieso belangrijk om de speler in zijn kracht te zetten. Dus iets te kiezen wat passend is. Dus als iemand mooi kan bewegen, dat je dat inzet. Dat je dat uitvergroot. Dat je ervoor zorgt dat er zo mooi mogelijk uitziet. Ook dat je zorgt dat de vormgeving goed is. En dat vaak kan zo'n speler dan ook heel goed in bewegingen iets uitdrukken of neerzetten wat veel groter is dan wat ik als regisseur van tevoren kan bedenken. Dus dat daar hoef ik dan eigenlijk alleen maar de goede voorwaarden voor te creëren. En dan wordt dat zo die zaal ingeslingerd en denk je, wauw, wat gebeurt hier? Ja, en hoe?
1: Ja, nou zit er toch iets ongemakkelijks aan. Dat is toch een lastige vraag, maar voor mij is het toch, misschien informeren mensen, een ongemakkelijke zaak, dat ik denk van, ik zit daar, ik heb het trouwens nooit gezien hoor, misschien één keer bij de cultuurnacht heb ik ooit wat gezien.
2: Okay.
1: Maar kijk je dan naar een beperking of kijk je dan naar het verhaal? Kijk je daar doorheen? Kijk je door een beperking heen die toch heel goed zichtbaar is?
2: Ik denk...
1: Ook al in performance, in intonatie, in spreken, in alles?
2: Dus daar let ik dan op dat niet lelijk wordt of ongemakkelijk of dat te erg zichtbaar is. Zeg maar dus dat iemand, daar bedoel ik mee, in zijn kracht staan. Ja, het kan zijn dat jij de eerste 5 minuten daar zit en dat je denkt, oh, jeetje, ik moet even wennen hieraan, want dit is nieuw. Ik heb dit eigenlijk nog nooit zo ervaren, want dat is het natuurlijk, hè. Ik bedoel, heel veel mensen met een verstandelijke beperking wonen nog steeds, zeg maar, toch een beetje op afgelegen plekken. Je komt ze niet heel veel tegen op straat. Het is gelukkig steeds meer, ook op televisie. Maar in het begin was dat nog niet. Dus dan kan het zijn dat je even er doorheen moet. Als het goed gemaakt is, dan vergeet je dat op een gegeven moment. En kijk je er doorheen en dan ga je jezelf herkennen. En dat kan best een schok teweeg brengen. Want dan denk je, oh,
1: maar dan heb je toch die gelaagdheid erin.
2: Zeker.
1: En dan heb je ook het gegeven waar we het ook al over hadden. Van er is een soort lachangst.
2: Ja.
1: Bij mensen die in het publiek zitten en denken van, oh, ik mag niet lachen, want...
2: Ja, die heb je
1: ook. Die verkramping van ik lach ze misschien wel uit.
2: Ja, precies. Als het, en hopelijk is dat dan... Dat kan. Ja, dat kan ook. Net als dat je de eerste 5 minuten denkt... Oh, jeetje, ik vind het, ik weet niet waar ik naar kijk. Ja, dan moet je dan toch doorheen. Ik hoop dat ik je er doorheen kan slepen als maker. Ja.
1: En zijn dat mensen die dan regelmatig terugkomen als familie en vrienden? Of zeg jij van, er zitten ook liefhebbers bij... Die gewoon nieuwsgierig zijn naar ons.
2: Ja, je hebt altijd. We hebben best wel ook mensen die gewoon. Ook in mijn vriendenkring bijvoorbeeld. Die dan de eerste keer wat schoorvoetend. Simone. Oh ja, oké, kom wel kijken.
1: Vooruit,
2: en dan daarna.
1: Vooruit dan maar.
2: Oké, en dan daarna. Ja, nee, maar het was echt geweldig. En wanneer doen jullie nou weer? Wanneer is het weer? Weet je wel, wanneer? En dan denk ik, oh ja, dan is er toch iets veranderd in. Ook wel mensen die echt ook tot tranen toe geroerd. En in de warde van. Uit voorstellingen komen en ook gek genoeg spelers onderling die elkaar ook, weet je wel, echt dat je denkt, nou, dat is dan toch een kracht, een non-verbale kracht, denk ik, een visuele non-verbale kracht die ik niet bezit, maar zij wel.
1: Ja, nou, heel mooi gezegd. We gaan een beetje een verstilling in. Dat heeft er ook te maken met die Vincent Dankelman. Het komt uit het stuk Tuin der Lusten. Door Theorie, althans door jou gemaakt, voor het Stedelijk Museum Breda.
2: Ja.
1: Samen met Rachel de Wolf. En
2: Rachel de Wolf.
1: Rachel de Wolf en Maaike Steerdeman.
2: Steerdeman.
1: En opgevoerd in de tuin van de Nieuwe Veste. Hoe ontstaat zo'n stuk eigenlijk?
2: Ja, het schilderij, de Tuin der Lusten, had een plekje in het Stedelijk Museum. En de Nieuwe Veste en Stedelijk Museum en ook Tiori zijn tegenwoordig onderdeel van een grote subsidielijn, zal ik maar zeggen. En we wilden heel graag wat samen doen. Dus dat was de vraag. En toen zijn we met de spelers aan de hand van het schilderij aan de slag gegaan. En dat gaf heel veel, want zo'n beeld van zo'n schilderij, daar zie je natuurlijk zoveel op. En voor hun was dat echt heel fijn. Ze zijn daar helemaal met z'n allen ingedoken.
1: En pakken zij dat ook op van dat surrealisme van de Tuin der Lusten? Dat hele fantastische paneel eigenlijk, wat van links naar rechts overal heen schiet en van de hel naar de hemel en
2: ja,
1: allerlei fantastische hallucinerende beelden eigenlijk.
2: Ja, ze hebben
1: zij dat? Wat was je daarmee van plan?
2: Wat met dat surreële?
1: Ja.
2: Nou, sowieso is theater natuurlijk een forum waarbij je gewoon heel makkelijk allerlei surreële gedachten kan vormen. Maar ja, zij pakken dat eigenlijk heel goed. Zij voelen die laag van die kleurrijke gekte, zou ik bijna willen zeggen. En weten dat dan heel mooi om te vormen naar bewegingen.
1: Nou, we gaan terug een paar eeuwen terug eigenlijk. Hè. Jeroen Bosch, de muziek sluit heel fantastisch aan. Tuin der Lusten.

0: Tuin der Lusten, gemaakt dit stuk door Vincent Dankelman. Heel groot contrast met het liedje wat we eerder draaiden natuurlijk. Want ik zei net al tegen Simone van, als je dit componeert, dan moet je wel die kennis hebben ook van dat Gregoriaans, of althans van die klank, van het klankidioom. Dat heeft hij ook?
1: Ja, ja, zeker. Ook, ja, hij duikt daar dan helemaal in. En in die periode was hij ook heel erg bezig met het componeren van een psalm. Dus dat hoor je gewoon terug. Ja, dat, ja, die hele kerkelijke sfeer eigenlijk. Ja. Die ook gewoon wel hoort bij dat schilderij natuurlijk. Ja,
0: ja, ja, dat godsvrezende eigenlijk,
1: ja,
0: dan.
1: Precies.
0: Je hebt een tijdje geleden ook een burn-out gehad. Hè? Dat had ook met je werk te maken. Was dat een periode die voor jou relativerend was daarna? Of misschien tijdens die periode?
1: Nou, om heel eerlijk te zijn, het is nog niet helemaal over. Maar nou, het is meer dat ik nu zo langzamerhand weer ontdek, ook door dit eigenlijk. Dit was heel welkom. Dat ik dacht, oh ja, dat heb ik ook allemaal gedaan. En een soort van reclaimen van het stukjes van jezelf. Dat ervaar ik heel erg nu. Ja, dat eigenlijk.
0: Ja,
1: dat
0: is misschien dat zo'n periode ook best wel positief uitpakt op het moment dat je weer, dat je draad weer oppakt.
1: Dat je weer wat kan gaan doen. Nou, dat ben ik nog niet helemaal, René. Nee.
0: Goed, misschien helpt dit uur ook nog een beetje.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik vind het wel heel fijn, ja.
0: Ja, misschien wel. Is het een... dat is misschien ook een moment waarop je terugkijkt, dat je denkt van, hé, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? En waar ga ik dan weer verder? Hè?
1: Ja, dat...
0: Want blijf je nou alleen theorie doen? Of heb je zoiets van, ik wil voor mezelf ook wel wat doen?
1: Nou, voorlopig is het heel fijn om gewoon weer te kunnen werken. Maar in mijn hoofd zijn natuurlijk altijd nog wel plannetjes gaande. En ik heb ook voordat ik de burn-out kreeg een opleiding tot biografisch coach gedaan. En ik merk dat ik daar wel ook veel mee doe. In
0: ja,
1: de zin
0: is dat?
1: Van, ja, een biografisch coach is eigenlijk iemand die kijkt naar je levensverhaal. Of met je meekijkt naar je levensverhaal. Door middel van gesprek. Binnen de biografie.
0: Toch niet heel zweverig?
1: Nee, het is niet zo heel zweverig. Nee, ja, het klinkt misschien een beetje zweverig. Maar binnen de biografie heb je ook iets wat het drieluik heet. Dat is een gespreksvorm. Dan ga je eigenlijk aan de hand van plaatjes of foto's, herinneringen. Maak je een tekening. En dan ontdek je dingen, zeg maar, over je verleden. En dat is een vorm die ik tegenwoordig toepas bij het eigenlijk coachen van mensen die zelf maken. Dus dat is wel iets wat ik heel erg leuk vind om te doen.
0: Maar dat is ook een hele stap, want dan heb je het over mensen met een beperking die jij op jouw beurt coacht om stukken te maken.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb samen met...
0: Is dat niet een hele lastige?
1: Daar zitten zeker...
0: Dan is dat weer een vooroordeel van mij.
1: Uitdagende momenten in, zeker. Ja. En, maar het was ook... Ik heb het samen met Misha Baartmans gedaan. Een speler met Down-syndroom die echt al heel lang bij het Theorie werkt. Maar ook echt hele goede beeldende kwaliteiten heeft. En die heeft een voorstelling gemaakt over zijn vader. En dat is, ja, dat was wel gewoon heel speciaal om hem daarbij in bij te mogen staan.
0: En op welke laag zoek je dan? Want hoe gaat zo iemand dan zo'n stuk maken?
1: Nou, dus vanuit die beelden. Dus ik zei van, vertel eens eventjes dan. Hij kwam zelf met dit onderwerp. Ik zei, is er iets waar je nog benieuwd naar bent uit je leven? Dat is dan een vraag waar je mee start. En toen zei hij, toen mijn vader overleed. En toen zei ik, nou, oké. Okay. Dus dan had hij dat getekend, dat moment. En toen zei ik, nou, en wat kwam daar dan voor? Nou, was er een moment dat hij heel klein was en bij hem op schoot zat. En toen zei ik, en daarna dan? En dat was eigenlijk dat ze samen in een zeilboot op de zee de as hadden uitgestrooid. Dus dat gaf al zoveel beeld en thematiek. En dat zijn eigenlijk de drie kernscènes geworden voor de voorstelling.
0: Ja. Er komt een nieuwe cultuurtempel, hè? Performing Arts. Dat weten we. Dat het gebouw van Podium Bloos, waar jullie ook zitten, wordt gesloopt.
1: Ja, we worden gesloopt.
0: Er komt een nieuw gebouw. Jullie komen er ook in. Wat gaat dat betekenen voor Theorie?
1: Ik denk dat het voor ons... Ja, wij zaten natuurlijk naast Podium Bloos. Dus we hadden een eigen opgang, een eigen ruimte. En dat krijgen we straks ook weer. Maar, dus dat is, maar het is natuurlijk heel fijn om naast dat theater te zitten. Het Podium Bloos is echt het thuis van Tiuri om zeg maar... op te treden.
0: Dus het biedt weer een nieuwe kansen voor de jongen.
1: Ja, nou, het is vooral heel fijn om dicht bij de goede buurt te blijven.
0: Onder ons horen we heel zacht eigenlijk Jolene van Dolly Parton. Dat wilde ik toch nog even laten horen, omdat je daar door jou gekozen ook een leuke anekdote bij hebt. Vertel eens.
1: Nou, Dolly Parton, ik zag een documentaire over Dolly Parton en die zegt, het is belangrijk dat als je een voorstelling maakt, dat mensen één keer gelachen, één keer geschrokken en één keer ontroerd zijn geraakt. En dat trof me. Ik kreeg daar gewoon kippenvel van. Toen dacht ik, dit is precies de kern van wat ik belangrijk vind als ik iets maak. Dus er moet een keer gelachen zijn. Er moet een keer iemand geraakt zijn of ontroerd. Het liefst gehuild. En,
0: die combinatie.
1: Ja, en ook wel even een moment van... Dat.
0: Er mag ook een beetje schuren.
1: Zeker, ja.
0: En moet het altijd toegankelijk zijn?
1: Moet het altijd toegankelijk zijn.
0: Voor iedereen? Of mag je ook de deur uitgaan met het idee van... Hey, wat bedoelen ze daar nou eigenlijk mee?
1: Zeker. Je mag van mij altijd je hele eigen verhaal erbij maken. Dat vind ik prima. Want ik weet heel vaak zelf ook niet precies waarom het zo moest. Maar het moest wel zo.
0: Ik heb nog één dingetje voor jou, wat ik heb opgetekend. De Voortuintjesopera.
1: Ja, dat is nog een droom die ik heb. Het lijkt mij heel leuk om een Voortuintjesopera te maken. De Voortuintjesopera is een straatvoorstelling... waarbij mensen uit de straat geïnterviewd worden. En er dan door een muzikant of een theatermaker één liedje... of één performance worden gemaakt naar aanleiding van het verhaal in de voortuin. Waarbij de bewoner ook een klein rolletje speelt. Dus je moet dan denken aan sneeuwvlokken uit het raam. Of,
0: is dat zomaar ergens op een bepaald moment
1: ontstaan? Ja, in mijn gedachten. Ja, we hadden natuurlijk altijd en publiek. En er waren er ook wel dat soort routes. Maar het antwoord... Zeg maar, dus dat er echt een antwoord wordt gegeven door de kunstenaar op het verhaal. Dat is wel iets wat me heel erg mooi lijkt.
0: Want jij bent echt van locatietheater, hè?
1: Zeker. Omgevingstheater zou ik het willen noemen. Ja.
0: Het hoeft niet per se buiten, maar op een andere locatie dan theater.
1: Ja, ik vind dat heel fijn, want het geeft heel veel inspiratie. Dan zie ik hem. Ik kijk nu bijvoorbeeld naar buiten, zie ik een prachtige boom staan. Dan denk ik, ja, dat is mooi. En dan hangt daar allemaal gekleurde lampjes in. En dan laat ik daar iemand omheen dansen in een mooie witte jurk. Of er komt ineens van alle kanten komen er brommetjes aangescheurd. Dat, ja.
0: En dat is een droom, wordt die bewaarheid?
1: Ja, ik maak wel veel ook op locatie. En de Voortuintjesopera, nee, daar ben ik nog niet aan begonnen. Maar misschien is het een goede om naar uit te kijken in de toekomst.
2: Tot zover deze eerste zomergrensgeluiden met theatermaakster Simone de Kuiper. Volgende week cultuurjournalist en dansliefhebber Joost Goudsiers over zijn boek Dwarse Dansers. Bedankt voor het luisteren en graag tot dan.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Haven't you heard I'm the internet girl?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelminapark van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Je traag.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeken. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Catsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieven für Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mostaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. De 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.
4: Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Zo'n 10.000 huishoudens en bedrijven in en rond Tilburg hebben deze ochtend een korte tijd zonder stroom gezeten. Netbeheerder Enexis schakelde de elektriciteit aan het eind van de ochtend uit om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Volgens Enexis is zo'n noodmaatregel niet eerder nodig geweest, maar was er door nog onbekende oorzaak ineens veel vraag naar elektriciteit. Die oorzaak wordt nog onderzocht. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens in de regio Tilburg weer stroom. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaal-rechtse Alternatieve Vuur Deutschland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela in juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiïtische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: No matter what, no matter what, you got.

0: Are you ready?
1: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
2: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: en te staan. Stevie.
1: That'll work.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
10: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
12: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
13: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie, toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Musique 21, irrésistible.

0: musique 21, le son du soleil.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Wat kies jij? Doof? Of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
10: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. Zeven landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Just

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gasttoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Bobby.
1: Wat heet precies Bobby?
2: Ik weet niet wat Bobby precies zegt.
3: Ik weet niet hoe dat heet. Ziekte van Gorbachev of zo, Hempie of wat ook.
1: Kosakov.
3: Kosakov of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Orientaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het gasttoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
11: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
12: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
13: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de 2e verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamecaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrenee-Oriëntaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
13: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
13: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Update. Mijn naam is Marco Legiersen. 60 asielzoekers moeten de spoednoodopvang in Apeldoorn verlaten wegens asbestbevindingen. Zij worden ondergebracht in Breepark in Breda, waar tijdelijk plaats is voor 500 mensen. De asielopvang in Apeldoorn is op 1 juni gestart, maar is nu gesloten voor onderzoek naar de asbestlocaties. De gemeente verwacht volgende week meer duidelijkheid te krijgen over de veiligheid en toekomstige bouwwerkzaamheden. Totdat het onderzoek is afgerond, blijft de opvang gesloten en de asielzoekers in Breda. Voedselbank Breda heeft een nieuwe algemeen coördinator. Alfred van den Berg is begonnen in deze functie en volgt Rombout Kermans op. Van den Berg kent de organisatie goed en zet zich nu als vrijwilliger in. Hij wil de dagelijkse werkzaamheden leiden en samenwerking met vrijwilligers bevorderen. Zijn focus ligt op aandacht, verbinding en het verantwoordelijkheid nemen voor het werk. Witte Rook presenteerde een nieuw geluidskunstwerk van Michiel van der Weerthof in het Wilhelminapark van Breda. Bezoekers kunnen door het park wandelen terwijl ze luisteren naar een montage van historische bronnen en persoonlijke verhalen. Dit knipselkrant in audio brengt meer dan 135 jaar parkgeschiedenis tot leven. Het geluidswerk onthult dat het park, dat rustig lijkt, vol ligt met discussies en conflicten. Michiel van der Weerthof benadrukt dat de tijdloze herhalingen in de archieven ons leren dat polariserende tijden niet uniek zijn. Dit maakt het kunstwerk bijzonder relevant voor vandaag. Tot zover de brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: was on it. Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Isle-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: no judgment.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.